0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

barber aan my hoek. En ek strei en ek beklei want is een groote. So nou en dan, dan moet ek bykie stop. En ek bring hom in tot rechtien aan die klippe. En iemand skreef in my, sit neer jou dop.

0: mijn vrouw gaan zo trots is op mij, al mijn vassen. Amper beveil ik mezelf.
1: Klank en haal van Robbie Wessels met Bytvisie. 5 minuten over 2, hartelijke goeiemiddag aan jou. Baie welkom hier by Varipad, saam met my Roy is jou gas hier tot so 3:45 se kant, wat ons heerlijke muziek gemaakt, lekker saam keier, speeliekie speel, en net lekker muziek maak. Jy is natuurlijk op Varipad, met die complimente van Namibian Clearing Agency. Ons borg vir hierdie program, baie dankie aan Johan en sy span, Daal van Arjan Vlei, altyd een voorrecht om hulle aan boord te hee. Ja, wat is jou plan op hierdie klein saterdag? 066-594-4248, laat weet vir my, of op TikTok, gaan jy een vierkie aansteek, vanavond braai ons, laat die biesies bewe, daarvan vertel ek jou een bykie later, maar vir nou, Brendan Piper met nee of ja.

0: moro wari et malos ay moro waris van isos komano hani in a trudy beste
1: kako pa di mana manka nou ni prati van en goya nou a hak isu just a negative van jou gebrank alke jou lekkie brade wat die gedrink wacht ik ga net zang ik get

0: XFM, Nice.
1: Dat is een hartelijke goeiemorgen, Jut. Dat is Op die Kop 4 uur. Dat is tijd voor je Nice op XFM, jouw stasi in Riebeek Valley Radio.